Dat is waar, die dritte single of Sun Records van Elvis Presley. Waar hebben de rijen naar gespeeld? Elvis met Milkau Blues Boogie. En ook Heartbreaker, Your Heartbreaker, de 8e Jena, National 55. In deze tijd, aanvang 55, waar Sam Phillips, de producer Sam Phillips, nog zeer sterk over blues, maar ook heel Billy. Want die nächste platte wurde veröffentlicht auf Flip Records, een sublabel van Sun, een kurzes experiment van Sam. Sam Phillips en op Flip Records 2 februari 1955 spelen we hier Charlie Ferris met Peeping Eyes.

That's it, Charlie Ferrers met zijn eerste single Peepin' Eyes op Flip Records. In de gelijke hillbilly style, country style. Als de gelijke hillbilly band spelen we juist de Miller Sisters, Fits in the Match, 1955. Met Someday You Will Pay.

That's it. Dat is waar. Malcolm Everton met Jackedy Jack. Malcolm Everton had deze song enige maanden später ook eingespeeld voor Meteor Records. Want deze Sun recording wurde damals überhaupt niet veröffentlicht op Sun Records. In 1955 van Country Hillbilly gaan we jetzt richting Rhythm and Blues met Sammy Lewis en Willie Johnson. Als in de jaren 1955 spelen we jetzt van Sammy Lewis, I Feel So Worried. Want deze song is eindeutig geïnspireerd op I Feel So Good van Little Junior Parker Blue Flames. Als 53. Sammy Lewis en Willie Johnson en I Feel So Worried.

0: Yeah, Sammy Lewis, Willie Johnson en Feel So Worried, de 28e maart 1955. Want zo komen we weer jetzt bij die vierde single of Sun Records van Elvis Presley. Met I'm Left, You're Right, She's Gone. Met over de B-seite Baby, Let's Play House. Een rockabilly klassieker, de eerste stunde natuurlijk. Oh, Baby, Let's Play House van Elvis. Waar original, een originale bluesplatte van Arthur Gunter of Excello Records. We spelen jetzt Elvis, Scotty en Bill met Baby Let's Play House. Veröffentlicht op Sun Records den 25 april 1955. Want dat is übrigens niet ganz genau bekend waar Elvis Presley exact genau deze song had eingespeeld. Die vermoedingen gehen richting Ende 54, maar dat is niet exact genau bekend. Elvis Presley en Baby Let's Play House.
1: Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

De Jones Brothers waren dat met The Gospel Train, damals in 1955 van een producer Sam Phillips niet veröffentlicht op Sun Records. De nächste Rhythm and Blues track wordt in spätere jaren een rockabilly-klassiker. Een klassiker der eerste stunde, oorspronkelijk uit de Rhythm and Blues, Billy the Kid Emerson, hebben we jetzt hier. 21 juni 1955, Sun Records, Billy the Kid Emerson en Red Hot.

The train is rolling down the track. Johnny Cash en de Tennessee 2 hebben we weer gespeeld. Met allereerst Cry Cry Cry. Want Hey Porter zijn de eerste single. Of Sun Records. Den 21 juni 1955. Oké, weiter geht's met Rhythm and Blues. How's the Sun Stadel? How are you here? Eddie Snow met Who's Gonna Drink My Wine?

0: don't all of y'all gonna be knocked down on the floor? Tell them then. Who drank up my wine? Tell me who drank my wine. Tell me who drank my wine.
1: Yeah.
0: Well, I guess I gotta go, 'cause I won't be here no more. Tell me who drank up my wine.
1: That's it. Eddie Snow waren met Who's Gonna Drink My Wine. Namals populair natuurlijk, want Drinking Wine Spotty Odie, maar dit was natuurlijk een volledig andere blues track. Een relatief zeldene blues track uit de Sun Files archieven, namals überhaupt niet veröffentlicht, de National Fanzik. En zo komen we weer jetzt bij die eerste Sun-platte van Carl Perkins. Carl Perkins had bereids in 1954 al Flip Records voor Sam Phillips de Movie Mac veröffentlicht. Maar op Sun Records kwam het zum eerste Mal ook Carl Perkins met Gone, Gone, Gone. Rockabilly music from the 50s. Well.

Drinking black coffee and smoking big cigars. Met een Folsom Prison Blues van Johnny Cash. Geeft deze vierde volgen van onze Sun Special rijen bij ons in de Rocking 50s. Voor heute weer het zijn einde. Heute hebben we alle platte songs af chronologische datarijen gespeeld. Uit de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips. De studio, de legendaire blues, hillbilly country, onnatuurlijk rockabilly studio aan de 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Waar we in 1954 Elvis Presley is aangevangen, maar ook Johnny Cash. En Carl Perkins hebben natuurlijk ook extreem veel rhythm en blues. Nächste Woche, die fünfte Folge in onze Sun Special Reihe met hauptsächlich platten uit het jaar 1956 bij ons in de Rocking 50s. Gerne bis nächste Woche en keep on rocking.